0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

gemaakt, Nieu-Seeland 1 en Egypte 3. En dan vroeger vanmorgen vroeg het ons Uruguay wat gespeel het in Cape Verde en daar het telling gelijk op 2-2. Dit is wat jou sokker aan betref en natuurlijk ook lekker sokker waar ons kan uitsien vanavond. Ek gaan vir jou op hoogte hou. So bly gerus ingeskakel, maar ek het vir jou ook lekker muziek waar ons kan luister. In die achtergrond hoor jy, ek het vir jou The Shadows, wat sê, The Fruit Tapper, dit sê, ons gaan jou so rank recht kry vir maand, vir maandag. En ek begin vanmorgen met Matthew Mull, wat sê, Always by my side. I keep my worries to my

0: Skinny Blue, Jenny Malou, net voordat het was een beetje geshuffle met de Party Rock Anthem. Ja, ik het jou maar zo'n beetje sunrise shake-up vanmorgen ook. Bye bye, dankie dat je ingeskakeld hebt vanmorgen. Ongelukkig voor mij is het tijd om tot ziens te zeggen, is nu zo 9 minuten voor 6. Bye bye, dankie dat je ingeskakeld hebt zo op maandagochtend, elke ochtend hier tussen 5 uur en 6 uur met die sunrise shake-up. So, ik moet ongelukkig tot ziens zeggen. Volgende en Rochelle staan al reeds gereed om mij oor te vat hier vanaf 6 uur op leger is ingeskakeld voor die ochendprogram. As ek so vinnig loer daar aan die verkeer op die oomblik, stilstaande bewegende verkeer of stadige bewegende verkeer op die N2 richting Somers het West Kaapstadse kant toe, en dit is net so voor en na die R300, en dit is maar mense wat so bietjie nuuskierig is oor daai ongeluk wat so 'n paar ure voor plaasgevind het, die bakkie wat gerol het, hy is van die pad af, so dit het nie enige probleme op die N2 op die oomblik nie, maar is maar net nuuskierige kykers wat bietjie hier die verkeer so bietjie stadig maak. Dan ook daarop Settlers Way, wat is die verkeer so bietjie stadig is, maar dis heel normaal vir hierdie oggend van die tyd. So, enig iets anders, stuur ons gerus WhatsApp op ons WhatsApp 021-100-6936. Also, ek moet ongelukkig tot ziens sê, ek sê tot ziens met Miley Cyrus, wat sê Secrets. Ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-Up Show. Tot ziens, tot morgen.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Haldeburg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Craig Lucas en Paxton met Smother, voor dit gaat Shawn Mendes en Tiny, The Summer of Love, en ook Camila Cabello se Never Be The Same. Middag sê vir my Christy, so die laaste half uur van jou Daily Date saam met my, dit is dan nou tot 3 uur vanmiddag en dan is dit tyd vir Jan Willem, terug met die Afternoon Drive Show net na 3, tussen 3 en 6, so bykie later met hom gesels en hoor wat jy kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6. Is lekker muziek vir jou na een van Ivan Roo.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Calvin Harris, released the Depression Kasabian on HLWFM, 17 minutes to 6. Not time for me to say goodbye yet. I've got two more challenges left on Name That Jam. Bernard is your eerste vanmiddag met die tweede laaste een.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: Lekker, baie goed met jou.
0: Altijd, altijd.
1: So, Name That Jam.
0: Yes.
1: Ken jy vir? Nou, Bull, weet nie van verloor af nie. Ek trek met jou benie aan, Willem.
0: Is nou hier waar ek jou voice note eindig.
1: Maar ja, die bille is nie verloor af. Nee,
0: ongelukkig.
1: Green Day se When September Ends. Willem, middag, groete, Bernard, bye bye.
0: Dit is vanaf die album American Idiot, vrygestel op die 13de Juli 2005. Nou, alhoewel ek net 5 was op die tyd, ken ik hierdie ene baie goed. Dis Green Day, Wake Me Up When September Ends. The perfect song to play on the very last day of September. I'll make a personal note to myself. Remember to stay tuned on Wednesday the 30th of September to hear this song in all its glory. What a banger. Yes, I definitely know this one and I'm a massive fan of Green Day. Thank you, Bernard, vir daardie uitdaging. Hier is ons nog Eddiekie wat deurgekom het, so vir ou laas goeiemiddag. En hierdie kom vanaf Annikie. Goeiemiddag, Annikie. Altijd lekker om van jou te hoor.
2: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo daar.
2: Annikie, so van die strand.
0: Lekker.
2: Ja, dit is nogal koelerig.
0: Aha, aha.
2: Ek het langklaas deel geneem.
0: Gooi om.
2: Maar ek is nou al afgetrede vrou, so ek kan nou bietjie meer na jou luister.
0: Is lekker om dit te hoor.
2: As dit vandag teepad treffers is.
0: Nog nie.
2: Hoe lyk het met die ou plaasdorp van DJ Oshawa. Langklaas gehoor. Groete daar en die oukie is eindelijk vir Amanda. Bye.
0: Dankie en hy kom vanaf die album Voer op die Wa met DJ Oshawa vrygesteld 2014. Plaasdorp gaan swip.
3: Om weer die ou plaasdorp te sien. En daar's net een garage boven stoer.
0: En dit is DJ Oshawa met Plaasdorp.
3: Sien een postkantoor. Is goed om weer die ou plaasdorp te sien.
0: Ken definitief nie hierdie ene nie, Annikie. Jy het my gewen fair and square met hierdie ene. 15 minute voor 6, ons maak morgen weer so selfde tyd, selfde plek. Niks maak meer saak. Voordat ek Kubai sê, hier is JD Bay met niks maak meer saak nie.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.